0: Helga Maria. Vanavond je stream met La President Carter.
1: Evo.
0: Malavanhaus. Sham anachno de taberit om het safas en in de mishtamat. En agillo. Jimmy. Vanavond van een uur tanach. Ook om ons jamar en avi. We perk dalet pasukje zijn. Ko amar en avi, jayau. Los me goed met de bob.